0: maar dat is nu Fans Club. Rond limon, rond tier. Rond mango.
1: Ja, maar.
0: Ik ga me nu.
1: Werd je leso?
0: Ik ben nu een nom liga.
1: Ja, maar.
0: Nom Lagos. Waar die nu een idi jang nom sambasar? Waar die nu een nom alaji pane? Nom siaku kor, nom musaju. Bosar verba. Monjai nu een lawaai. Ñom ablay ke ñom yépp ko parce que le bobo on col colé fay on col mo ci
1: banda moy dirani mi jawdi
0: mo met re ñu la bu baba
1: ala mi mi ablay na ci ay jay ñan
0: ñom bay do
1: kaw mo mamadou ti jenn
0: jedu num la noy ay fotol way